tweede klas. HAVO, VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: TV 4 Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. En dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer één zijn, echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn. Mensen weten niet, mijn fans hoor ik juichen, ze weten niet.

0: TV 4 Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer. De dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vannacht waren er opnieuw aanvallen van de VS op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Kuwait zegt drones te hebben onderschept. De Houthis in Jemen zeggen ondertussen dat ze vannacht twee olietankers hebben aangevallen van Saoedi-Arabië, dat is de aartsvijand van Iran. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. En de droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. En dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. Het weer, eerst bewolkt, later meer zon bij 19 tot 24 graden.

0: Meer.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens.

0: 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. Bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
4: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
5: En jij werd opgehaald met de helikopter?
4: Ja, bijna iedereen.
3: De organisator van de wadtocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef. Omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement. Maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es.

0: geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
1: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
0: Het gebiedsverbod in de S geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
3: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vannacht waren er opnieuw aanvallen van de VS op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Kuwait zegt drones te hebben onderschept. De Rotterdammer van 18 die werd opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Dinsdag werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De droogte in Europa komt vooral doordat er meer water verdampt, blijkt uit onderzoek van wetenschappers. Door de opwarming van de aarde verdampt water sneller, waardoor droogte in Europa dus vaker voorkomt. Het weer, eerst bewolkt, maar later meer zon. Het wordt van noord naar zuid 19 tot 24 graden.

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
3: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
2: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval één schip zou zijn geraakt, er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Irakse reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. Misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag abseilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
4: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
2: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Daar stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4. De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. Op één schip brak brand uit, maar de bemanning kon in veiligheid worden gebracht. In Frankrijk is weer een bosbrand uitgebroken, dit keer in de buurt van Bordeaux. Zeker 600 mensen zijn geëvacueerd. Het vuur heeft al zeker 100 hectare aan natuur verwoest. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden de wijk in, komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Het weer, eerst bewolkt, later meer zon. Het wordt van noord naar zuid 19 tot 24 graden.

0: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
3: Eerst een klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
4: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
3: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. En sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
5: Dan gaan ze echt helemaal los en dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
6: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest en we hadden zoiets, doe wat.
3: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: TP4.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. De Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
5: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. Twee mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker één schip zou zijn geraakt. Het brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een naturistengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: De ochtend van RTV 4.

En ik zeg bij deze een oprecht goedemorgen. Het is inmiddels 12 minuten na de klok van 10 uur, dames en heren. En wie weet zit je aan een lekker bakkie bakkie. Dat doe ik aan mee. Dat wil niet zeggen dat ik nog niet wakker ben, hoor. Ik heb er al een rondje muziek op zitten, namelijk. Voorbereiding van dit radioprogramma. Je luistert naar Kickstart. En deze oud-plaatwerker is bij je tot 12 uur vanmiddag.

Donderdag 23 juli 2026. Je luistert naar RTV4. En ik hoop met veel plezier. En ik hoop dat Corina mij ook te pakken heeft. Die heeft wat problemen met verbinding, met internet. Ze pakt nu waarschijnlijk het signaal van Vechtdal FM. Want daar wordt het gewoon doorgestreamd. Dus ook alle mensen in de omgeving Nieuw-Leusen, Dalfsen en Ommen, welkom. Goed, eerst gedraaide plaat was er een van Freddy en de Zijne. Een van die ongelooflijk grote hits van Queen voor je gedraaid. Freddie Mercury en de mannen die zoveel hits hoorden. En New Window draaiden we. En zojuist de nieuwe kanjerschijf van deze week. Dat is eigenlijk min of meer een soort van regionaal talent. Hij komt uit Meppel. En zijn naam is Marcel Huberts. Tot wij elkaar weer zien. Geweldig mooie plaat. Goed, ik wens voor deze en ieder een hele fijne morgen. Veel luisterplezier. En gewoon erbij blijven tot 12 uur vanmiddag.

Ja, dames en heren, een van de hits van eigen bodem voor je gedraaid in het kader van de Nederpop. Het werd toen de tijd geproduceerd door de one and only Peter Koelewijn. Dat was ooit de opvolger van Clap Your Hands and Stamp Your Feet van Bonnie. Bonnie, kom je buiten spelen. Bonnie Sinclair en Unit Gloria en Waikiki Man. En ik had zojuist een plaatje van UB40. Allemaal Nederlandstalig. Hier is Wimmy Bauma.

Ja, dames en heren, zijn vader was ongelooflijk populair in de jaren 60 al. En ook zo'n lief ging plaatjes maken. De zoon van John Lennon, Julian, Too Late for Goodbyes. Dat was volgens mij zijn enige hit trouwens, maar goed. Wie weet wordt er nog eens een keer wat uitgebracht van dit baasje. En ik had er een van Wimmy Bauma, een gast uit Zwolle en omgeving. Hij is huishanger van Ons Café aan de Melkmarkt in Zwolle, waar ik ooit regelmatig plaatjes mocht draaien. Dat is alweer jaren geleden. Wimmy Bauma, en als jij het niet meer weet. Even een beetje rust en gevoeligheid met Robbie Williams.

Dames en heren, het is weer gezellig op de radio. Wij zijn RTV4 en we draaien hits. Bekende hits. Veel al van jaren geleden. Dit was het goede doel. Allemaal een Nederlandstalig liedje. We draaien ze 1 op de 3. Nederlandstalige veelal van toen, van jaren geleden. Henk Temming en Henk Westbroek met z'n tweeën. Het goede doel en België draaiden we. En daarvoor zat een hartje van Robbie Williams.

En ik zeg nogmaals en oprecht, goedemorgen. Live radio vanaf de Muziekboulevard in Kloosterhaven. Er waren wat problemen vorige week met de ontvangst hier in de studio via de FM. Er zat een vette piraat te stoken met groot vermogen. En die had mooi even de hele FM in zijn bezit, zeg maar. We hebben altijd te maken met een stukje techniek, dames en heren. En als die techniek je in de steek laat, dan kan je wel thuis blijven. Ik ben ook thuis trouwens. Home alone. Het is inmiddels 10 minuten na de klok van 10:30. Je luistert naar RTV 4. En de reacties zijn welkom. Lijnen staan open. Henk heeft zojuist gereageerd. Die is onderweg naar de KNM. Mijn nummer luidt 06-422-300-390-06-422-300-390.

Donderdag, dames en heren. Donderdag 23 juli 2026. En het is de verjaardag van Lars van der Haar. Hij is veldrijder op de fiets. Op mijn fietsie. 35 jaar geworden dit baasje vandaag. En vanavond is ze vieren. En eigenlijk de hele dag natuurlijk. Hè. Mark van Eeuwen, ook hij is jarig, 50 jaar, een Nederlandse acteur. Henk Kamp, die ken je nog van de politiek. Hij is 74 geworden vandaag. En Jan de Hond, oud-muzikant, oude padvinder. 84 jaar. Heb jij iets te vieren? Laat ze maar doorkomen. De lijnen staan open. Nogmaals 06-422-300-39.

Ja, dames en heren, ze komt uit Canada. En dat schijnt familie te zijn van Henk Wijngaard.

Ja, dames en heren, kinderziekten. We zijn eigenlijk nieuw. Samenwerking tussen Vechtel FM, Delta FM uit Vromshoop en Noos FM. En dat gaat allemaal niet helemaal lekker, want ik krijg reacties dat het niet ontvangen is. En via welke link er geluisterd wordt in dat geval, dat zou ik niet weten. Maar goed, we doen ons best en dat blijven we ook doen. We draaien de muziek van Tina Turner en We Don't Need Another Hero. En zojuist een oudje van Nick en Simon. En nu de suite met Papa Joe. We gaan er zo uit voor het nieuws en de boodschappen van 11 uur. Ik zie je aan de andere kant van het nieuws voor de tweede uur van dit programma.

0: WPP.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekortkomen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

Het waren allemaal hits, dames en heren. De hits van jaren geleden. En dit was een zomerhit van Chilermo en Tropical Danny, geloof ik. En ze zeggen hiervan dat het een originele mix is. Dat zal zo zijn. En dat klinkt sowieso lekker zomers. En ik had zojuist muziek uit de jaren 70. Sweet 70s on the radio. Altijd lekker. En we draaien in dit programma Kickstart natuurlijk altijd de grote hits van toen. Veelal hits uit de jaren 70 en 80. Jaren 60 laat ik veelal een klein beetje achterwege. In verband met toch een klein beetje een soort van oudbollig geluid. Ik had muziek van Mark Bolan. Dat was jaren geleden de leader. Of de band. Engelse band. T-Rex geheten. En we draaiden hun meest grote hit en die heet Get It On. En ik zeg nogmaals en oprecht goedemorgen. Het is inmiddels 11 minuten, bijna 12. Na de klok van

geval, lieve luisteraars, gewoon doorvertellen. Wie weet heb je vanavond een feestje, vergadering, bijeenkomst. Of loop je mee in de Vierdaagse. Ook dat kan nog. Dan heb je gewoon een lekkere muziek op je oortjes. Zeg het voor tegen je medelopers tijdens de Vierdaagse in Nijmegen. 4 is er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En we draaien ook af en toe een gewone, lekkere, rustige plaats.

Dat zijn van die tijdloze hits, dames en heren. Ik zou bijna Doe van Peter Maffay twee keer draaien. Dat is een beetje ver van het goede. Dat doen we dus niet. Maar dat plaatje werd er wel gedraaid speciaal voor Marion die meeluistert. In Hengelo. Vanmorgen. Het is inmiddels bijna 5 minuten voor de klok van 11:30. We draaien de muziek van What You Glover met Ronnie James Dio. Ronnie James Dio die jarenlang deel uitmaakte van Ritchie Blackmore's Rainbow. En Blackmore was een gitarist van Deep Purple. En What You Glover was de bassist toen de tijd. De oude rock uit de jaren 70 voor je gedraaid. Want You Glover and Guest and Love Is All. En zojuist een oudje van Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Het blijft een geweldige plaat. En we draaiden dus Doe van Peter Maffay. Een vette nummer 1 in 1970 in Nederland in het Veronica Top 40 van toen. Een nieuw geluid, een nieuwe omroep. En dit programma is er iedere dinsdag en donderdag. Het programma heet Kickstart. Dat is wat anders dan Brinkie's luchtige lunch. Maar ik heb op deze manier wel meer tijd voor mijn lunch zometeen na 12. En de hele middag voor mezelf, dat is ook wel lekker. Eddie die heeft gereageerd, die luistert mee in Zwolle. Ik heb zometeen nog een lijst met namen. Maar we gaan eerst gewoon lekker muziek draaien. Terug naar de jaren 60. Met een oudje van David Carrick. En die heet Dear Mrs. Appleby.

0: Het wordt overal meegezongen.
1: Er is geen veldje aan de lucht, geen gezeur en geen gezucht, dan cheerio.
0: In het kader van het Nederlandstalige lied voor je gedraaid. En dat was de meest populaire plaat, Nederlandstalige plaat van de laatste maanden. De meest verkochte ook. De meest gedownloade. Hij heeft al diverse onderscheidingen gekregen voor deze opname. En het mag gezellig zijn op donderdagmorgen. Natuurlijk. We draaien in de plaat van Justin de Wild en Cherryo. En ik had een lange uitvoering van een liedje van de Bee Gees. Perry, Robin en Maurice Kip. Het was de tragedy wat gedraaid werd. Veel gedraaid ook jaren geleden in discotheken. Die goede oude tijd. En David Carrick zat in het blokje van drie. Met Dear Mrs. Appleby. En dat was een hit uit de jaren 60. We zijn hartstikke live, dames en heren. En ik hoop dat het allemaal een beetje in de smaak valt. En ik ga natuurlijk voor optimale kwaliteit. En er staan hier drie computers die eigenlijk nieuw zijn. Met de nieuwe Windows daarop. Windows 11 in dit geval. En ik loop nog tegen wat kinderziekten aan. Maar goed, het heeft allemaal tijd nodig. RTV4. Met Blinkies Kickstart. En er zijn mensen die gereageerd hebben. Monica West is erbij vandaag. Ze heeft volgens mij net een nieuwe single gemaakt. En ik denk dat de piraten hier erg blij mee zijn. Monica, dankjewel. Riki van Geel, Tante Riki, luistert mee in Den Bosch. Kees Pronk heeft de radio aan staan. Sietswijn Nalda is erbij. Rita Velting luistert mee in Den Ham. Joke Brinks. Corina van der Leij. Jeanette Euvenman. Allemaal bedankt. Rita Meefreud luistert mee in het mooie Belgische land. Paul van der Werf is erbij vandaag, dankjewel. En Joop heeft de radio aanstaan natuurlijk. Martin uit Dedemsvaart luistert mee. Els Boelaert, ook bedankt voor je reactie. En Benny Huisman uit Nieuw-Leuzen. Allemaal bedankt. En ook de mensen die mijn berichtgeving elke keer maar weer delen. Wil ik daarvoor speciaal bedanken. We gaan langzaam maar zeker richting het weekend. Zaterdagmorgen Music Memories. Vanaf 9 uur met Henk Stoeten.

Het is een geremasterde uitvoering uit 2015. Geweldige plaat van Van Halen met, ik dacht David Lee Roth toen nog in het vocale gedeelte. En Alex en Edward van Eigen Bodem natuurlijk, die jongens die op 4-jarige leeftijd vertrokken naar Amerika. Van Halen en Running With The Devil. En ik had een handje van Earth and Fire voor je. En die heette Memories. Ik zei het al, aanstaande zaterdagmorgen, 9 uur, Music Memories met Henk Stoeten. We gaan de feestje bouwen.

er zijn mensen ongelooflijk rijk geworden na het uitbrengen van deze plaat. Onder andere John Phillips, de man van de mama's en de papa's die het allemaal schreven en produceerden in de jaren 60. En dat was inderdaad, Henk die zei het al, Henk Stoeten die luistert mee. Uit het Flower Power tijdperk. De tijd van de provo's en de dolomina's op de witte fietsen. Een oudje van Scott McKenzie. En stevens een van de laatst gedraaide vocale platen in dit radioprogramma. Deze week althans, of volgende week, dinsdag, ben ik er gewoon weer vanaf de klok van 10 uur. Brinkies Kickstart. En ik had zojuist nog Henk de Nij van de Jets van eigen bodem met het welbekende Guitar King. Ik bedank bij deze en ieder voor het luisteren vanmorgen. En ik wens je natuurlijk een fijne dag. Geniet van het mooie weer. Volgens mij wat nattigheid onderweg. Maar dat duurt nog een paar dagen. Eerst nog even extra genieten van de zon. Een goed weekend. Tot volgende week. De laatst gedraaide plaat Nederlandstalig. En die is van Pascal Redeker. Dat is een zanger. En hij was ooit...

0: FTP. Nee. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Het Amazing Menu.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Zo komen er meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO gaat het om ongeveer 500.000 huishoudens. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht, heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de bachelor Liberal Arts and Sciences volgen, die 3 jaar duurt. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden.

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijk kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al afzeilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: Het Amazing Menu.

0: FTP.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Stel een file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. Door de controles 3 kilometer file. Door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug op de A16 Breda-Rotterdam. 7 kilometer file tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht. Een kwartier vertraging. Aansluitend nog een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en Knopend Klaverpolder. Door gaten in de weg op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En 325 Duitse grens richting Nijmegen. Een half uur vertraging tussen de Duitse grens en Nijmegen. 6 kilometer file door bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is RTV 4.
7: Schijven voor bedrijven.

Beat en Boyfriends. Dat was een Deense popband, hè. Ze komen oorspronkelijk allemaal eigenlijk uit Denemarken. Maar nu op het ogenblik wonen ze allemaal in het Engelse Londen, mensen. Dus even, mocht je ze nog willen bezoeken, zeg maar, dat je niet naar Denemarken gaat natuurlijk, hè. Ga maar gewoon even naar Engeland toe. En dan kom je er vanzelf, ja.

0: schijven voor bedrijven. Ik zeg het altijd, een bron van energie waar je heerlijk mee kunt werken eventueel hoor. Ja hoor. En er zijn wat mensen die alweer met vakantie zijn. Ik zeg een hele fijne vakantie als je nu op vakantie bent, mensen hier in deze regio. Want we hebben weer leuke plekjes waar je naartoe kunt gaan hoor, echt. Maar misschien zit je op een van die leuke plekjes. Ik zou zeggen, maak er veel plezier en veel fun natuurlijk. En ik zou zeggen, zeker luisteren naar RTV4. Het nieuwe geluid in de regio hier in om het Nieuw-Leuzen, zeg maar. Hardenberg. En natuurlijk Twenteland, hè. Leuk dat je erbij bent. En we gaan vandaag in ieder geval ook voor de mensen die aan het werk zijn natuurlijk muziek draaien. Want dit is ook schijven voor bedrijven natuurlijk. Voor alle instellingen en dergelijke waar dan mensen aan het werk zijn. Daar draaien we natuurlijk nog wat plaatjes voor, hè. Maar goed, je mag gerust achterover liggen natuurlijk, hè. Om lekker mee te luisteren naar dit radioshow. Want we draaien ze ook voor jullie daar, hoor. Onder andere deze van Paul McCartney in the Wings. Een hele mooie. Met Ben on the Run uit 1974. Toen hadden ze die fantastische grote hit.
1: Welkom bij Schijven voor Bedrijven.

0: swing op de radio, toch? Pepe Goes to Cuba. Ja. Kalimba de Luna, mensen. Uit 1984 komt deze trouwens. Ja. Kalimba de Luna. Ah, leuke platen. Lekkere zomerse muziek. Daar hou ik van. Ik hoop ook jij daar aan de andere kant van de radio. Het is weer even dat je het weet natuurlijk. Hè.
1: Het is tijd voor een topopknaller.
0: Klopt helemaal.
1: In schijven voor bedrijven.
0: Zeker weten. Want we hebben wat leuks binnengekregen. Je weet, de topopknallers mag je insturen. Dan moet er wel toch 40 muziek wezen uit de jaren 70 of jaren 80. En dan mag je dan even doorsturen op gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. Dus gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. En dan vind ik het wel. En dan ga ik daar lekker voor je wegdraaien. Wel graag top 40 muziek. En dan uit de jaren 70 en jaren 80. En dan gaan we daar zeker om een kwart over, kwart over twee in dit programma van Schijven voor Bedrijven voor je wegdraaien. En het mooiste is altijd als je deze topopknaller hoort. Hè, dat jij nog aan het werk bent aan de andere kant van de radio. Nou, ik vind wel. Deze is wel aan het werk en die heeft het ook aangevraagd. Ik ga die mensen ook allemaal even bedanken die de platen hebben ingestuurd. Het is een hele mooie geworden van Pierre Krokelos. Die hele mooie Elise uit 1975. Onze hartelijk dank.
1: Dit is de topopknaller van deze week.

Peter Tosh was het, hè? Heerlijk plaat. Daarvoor hadden we trouwens Acta in de minuut nog met Morgan. Wat fantastisch, hè? En Phil Collins met You Can't Hurry Love. 1983. Wat een hits allemaal, mensen, hier op de radio. Hey, we gaan even luisteren naar een hele mooie uit 1984 van The President. En die had een hele mooie met, hoe heet die ook alweer? You're Gonna Like It, mensen. Genieten!

Ik word er echt vrolijk van deze plaat, hoor. Ik kan me nog herinneren dat in 1993 dat ik aan een grote tafel zat in de keuken met de familie om me heen, zeg maar. Toen zei ik van, nou, dit blijft een topper, mensen. Dat blijft echt een topper. Die draaien we elk jaar gewoon weer. Die wordt nooit meer vergeten, volgens mij. Nee, echt hoor. Het was de Four Non Blondes met What's Up uit 1993 was het alweer. Als ik me dan een beetje kan herinneren. Ja, echt. En daarvoor hadden we de Queen nog met Crazy Little Things. Dat was ook lekker natuurlijk, hè, met Cold Love. Daar hoort het natuurlijk bij, hè. En de president kwam voorbij met You're Gonna Like It, mensen. En dat allemaal hier op jouw radiostation. Zeker, ook deze wordt erbij. Om heerlijk bij te kunnen werken. Of dat je lekker op vakantie bent hier in de gemeente. Heerlijk, man. Dus even kijken. The Three Doors Down hier. En ze hadden in 2000 een swingende hitje. Waar we nog steeds op staan, een swinger trouwens. Crystal.

0: Dat is een Amerikaanse rockband die het echt goed deed hier in Nederland. En zeker in Amerika hoor, echt wel. Three Doors Down en Kryptonite. Oh, heerlijk om naar te luisteren. Hé, hey, we gaan wat anders doen. We gaan een hele mooie schijven voor bedrijvenplaat voor de weg draaien. Ja, en zulke plaatjes kun je gewoon aanvragen. Ja, dat doe je allemaal op gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. Dus op gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. En dan ga ik dat speciaal even voor je uitzoeken. Het moet wel een beetje top 40 muziek wezen. Herkenbare muziek voor iedereen natuurlijk, hè? Voor jong en oud. En dan draaien we dat graag voor je weg. Zo'n beetje tegen de klok van, ja, zo'n beetje 2:15. En dan krijg je misschien wel onder andere deze toren van The Two Brothers on the Third Floor. Want die is namelijk aangevraagd. Ons hartelijke dank daar weer voor. Even meegenieten. There's a Key, mensen. Groot hit geweest in 1986 van deze formatie.
1: En dit is de nieuwe Schijven voor Bedrijvenplaat van deze week.

Heerlijke muziek. En de eerste singeltje dat ze uitbrachten was Better Off Alone. Dat was ook fantastisch, hè? Ja, dat is echt waar, hoor. Ik zat altijd mee te springen toen deze uitkwam. Echt wel. Alice DJ is zo net gedraaid met de Back in My Life. Hij 1999. Goed, mensen, we gaan er even uit voor het nieuws. Straks na de klok van 3 zijn we heel graag weer bij je terug. 10 over ongeveer hebben we de foto 4 hier op RTV 4. En 15:15 hebben we de plaat en zijn verhaal met Bart Verleeuwen. Ik zou zeggen, er gewoon even lekker bij blijven. Ga ik voor jou nog even Pat Benatar draaien. En die hele mooie We Belong uit 1984.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van het jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag. 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan drukker en drukker onderweg. We zitten nu rond de 50 kilometer. Wat opvalt is drukte door een kapotte vrachtwagen op de A16. Vanuit Rotterdam naar Breda. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein een file van 7 kilometer en 10 minuten. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug een kwartier extra. En ook op de A17 vanuit Roosendaal is het hierdoor aansluiten. Ongeveer 10 minuten. Ten slotte nog drukte in Nijmegen door de Vierdaagse. Op de N325 vanaf de Duitse grens file vanaf Beek 5 kilometer en 40 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is RTV 4.
3: Schijven voor bedrijven.

Alleen een beetje jammer dat ze net geen nummer 1 hit hebben kunnen scoren met dit plaatje. Van Killer van N. Adamski. Samen met Seal. Ach man. Ja.

0: Ach, later had hij misschien nog een leuk hitje met de Space Jungle, heette dat volgens mij. Ja, Space Jungle, hè. Nou, leuk toch? Hey, welkom weer bij het tweede gedeelte alweer van Schrijven voor Bedrijven hier op dit radiostation op RTV 4, mensen. Ja, goedemiddag, dat zeg ik. Met Gert-Jan Hoekman. Nou, in ieder geval tot aan 4 uur ben ik heel graag weer jouw gast hier, mensen. Dus ik zou zeggen, gewoon er lekker bij blijven. Leg je oor even te luisteren. En dan komt het allemaal goed, hoor. Gewoon nog lekker een uurtje knallen met heerlijke muziek om bij te werken. Want het is Schrijven voor Bedrijven, wat dit programma ook heet. En dat betekent dat we gewoon ook voor onze hardwerkende mensen ook heerlijke muziek weg mogen zetten. Maar daar tegenover, natuurlijk, ik snap het. Ja, je bent vrij. Je bent zo vrij als een vogeltje in Frankrijk, zeg maar. En je luistert misschien vanuit Frankrijk mee, of Italië, of waar dan ook, op de wereld. En dat kun je allemaal doen via de livestream, hè, van deze omroep. Ik zou zeggen, gewoon blijven luisteren waar je ook naartoe gaat, naar dit radiostation. En ik draai zich speciaal dus ook voor onze vakantiegangers, dat wou ik er maar mee zeggen. Maar eerst eens even een hele mooie van, na ABBA eigenlijk het populairste popgroepje uit Zweden. Was toch wel even Ace of Base, hè, toen de tijd. Bestond uit zussen en een broer. De groepje van Ace of Base had in 1998 een grote hit met The Cruel Summer. Even lekker meegenieten.
1: Dit is jouw zomer.
2: Schrijven voor Bedrijven.

leuk plaatje om op een strand te draaien. On the beach, mensen. Heerlijk, man. Onder dat palmboompje. Lekker in een luie stoel. Lekker genieten van de rust. Ik zie het allemaal voor me, hoor. Een lekker drankje. En heel mooi uitzicht, natuurlijk. Het is gewoon genieten hier op de radio. Alleen als ik dit al zeg, ja, maar Maar we hebben weer wat anders, mensen. We gaan nog wat heel wat anders doen. Ik snap het echt niet, hoor. Dat dit bedacht is. De foute vier. Ja, de foute vier. Gewoon vier plaatjes insturen die jij denkt van... Nou, die zijn wel een beetje fout, hè? Ja, die mag je wegdraaien eventueel. Nou, dat wordt dan ook gedaan. Ik heb weer leuke vier binnengekregen. En die mogen we dan ook wegdraaien voor u als luisteraar van RTV 4 natuurlijk. Hè? Het station waar muziek in zit. En de betere informatie natuurlijk. Absoluut. We gaan eens even een leuke vier wegdraaien van Abdul, Hassan en Agestra. Elfenville, Amanda Leer. En The Fortunes, Fairy Tales. Ik zou

0: The Fortunes Fairy Tales. Zoals een Nederlandse happy hardcore act, hè. Lekker man. Swingt lekker op deze. Dat is volgens mij een heel oude van Cheats In geweest, hè. Die meedeed met het Eurovisie Songfestival toen het even zo nog mee hebben gewonnen volgens mij. Ding Dong was dat in 1997. En dat waren de foto 4. Het was dus de Fortune Fairy Tales met Ding Dong. En je hebt geluisterd naar Amanda Leer met Follow Me. En we hadden Elfenfilm met die hele mooie Big in Japan. Tjo. En dat allemaal als fotomuziek. En we hadden ook nog Abdul Hassan en orchestra. En toen hadden we het over de Arabian Fair. Nou, dat waren de vier. En ik zou zeggen, gewoon insturen naar Gert-Jan @schrijvenvoorbedrijven.nl. En dan ga ik voor jou nog even een mooie draai van Anderson Nielsen en Salsa Tequila. Lekker meeswingen!
1: Dit is jouw zomer.
2: Jouw zomer.
3: Schrijven voor bedrijven.

Het was haar eerste liedje wat ze uitbracht, mensen. En dat deed het eigenlijk, hè. Dat deed echt lekker, hoor. Echt, hoor. I'm of the Love van Anastasia. Man, man, man, man, wat een heerlijke plaat. Een plaatje uit 2000 was het alweer. Kun je nagaan, wat blijft de tijd, mensen. Dat gaat maar door, hè. Ik heb hier een leuk zangeresje. En ook een hele leuke groet, trouwens. Die zangeresje is Chrissy Hind. Ken je hem nog? Och, zo goed, hè. Deze Britse gitaarbandje. Oh, het swingt weer lekker op de radio. Echt wel, hoor. Ja, en dan doen we het allemaal weer voor natuurlijk hier op RTV Radio. Het zijn de Pretenders, mensen. Back on the chain gang. Even meeswingen.

0: Het waren Amerikaanse funk rock duo, hè. En ze heten Wendy en Lisa. En later ook nog een keer bekend als de Girls Bros. Daar ken ik eigenlijk niet zoveel van, maar. En dat was wel een leuk hitje uit 1987 van Wendy en Lisa met The Waterfall. En nu is er alweer tijd voor. Ja, de plaat is een verhaal met Bart van Leeuwen. Bartje is aangeschoven en gaat weer een heel mooi verhaal vertellen. Ik heb er eigenlijk niet zoveel aandacht aan bezit. Sorry Bart, aan deze plaat, aan deze tune, of aan deze plaat en zijn verhaal. Het komt namelijk uit 1986, dat kan ik je wel vertellen. Als je een beetje bekend bent uit het jaar 1986, dan moet je gewoon even goed luisteren naar het verhaal van Bart. Want hij gaat een heel mooi verhaal vertellen. En dat komt ook allemaal uit een plaat van uit 1986. En als je dat allemaal goed hebt geraden, ga ik je straks nog even weer feliciteren. Mocht je het niet geraden hebben uit het verhaal zelf, dan kun je natuurlijk altijd de plaat nog even beluisteren. Mocht je dat nog niet weten, dan kom ik bij je. Dan vertel ik het nog even. En voor degenen die het hebben geraden, zeg maar, ga ik even feliciteren. Nou, het is wel even dat je het weet. Hier is Bart van Leeuwen. Bartje, zet hem op, mensen.
1: La la, di da, di da, di da, Bart van Leeuwen.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Daar staan ze weer met z'n allen keurig in de rij te wachten op een grijpstuiver. Ze hebben geen geld voor eten of schone kleren omdat ze nooit een baantje hebben kunnen bemachtigen. Een man, strak in het pak, passeert de rij en kijkt even recht in de ogen van een arme vrouw. In het voorbijgaan fluistert hij, ga toch werken. En om te pesten zegt hij het net hard genoeg zodat iedereen in de rij het kan horen. Even later roept hij tegen een jonge knul, vergeet maar dat jij ooit zo ver komt als ik, want je ziet er nu eenmaal niet zo uit als wij. Ik schiet de man aan en vraag hem verbaasd hoe iemand zoiets kan zeggen. Denk eens na voordat je wat roept, zeg ik. Ach jongen, antwoordt de man, zo is het leven nou eenmaal. Dat soort dingen zullen nooit anders gaan. In 1964 hebben ze één keer geprobeerd om met een wet iets te veranderen. Mensen die niks hadden zouden het wat beter krijgen, was het plan. Maar daar is maar weinig van terechtgekomen. Een wet verandert namelijk niet het denken van mensen. En dus zien we de rijen zwervers en bedelaars elke dag weer langer worden. Tja, zo is het nou eenmaal, zegt iedereen. Het is altijd zo geweest en het zal altijd ook zo blijven. Maar moet je je daar dan zomaar bij neer blijven leggen? Dat is natuurlijk de vraag.

0: Wat een heerlijk verhaal was het van Bart. Dankjewel, Bart. Nou, mocht je het geraden hebben... Of je denkt dat je hem geraden hebt... Dat was in ieder geval Bruce Hornsby met The Rains. En The Way It Is, hè, uit 1986. Dus het is weer even dat je het weet natuurlijk. Ja. En voor degenen die het hebben geraden... Die het echt dachten van... Nou, dat haal ik zo even uit die plaat van... uit het verhaal van Bart. Nou, ik vind het knap als dat zo is. En ik zeg hier bij deze dan nog maar weer... bij deze... Ga ik jullie even een hele mooie draai van Alexis Jordan met Happiness. Speciaal voor de mensen die weer gewonnen hebben. Ja hoor!
1: De vakantie klonk nog nooit zo lekker. Schrijven voor bedrijven.

America's Got, America's Got Talent, zo moet ik het zeggen. In 2006 was dat, mensen. Kun je nagaan hoe goed dat ze het gedaan heeft. Alexis Jordan en Happiness. Heet je uit 2011 was het alweer. Ja, ja. Goed, het zit er weer op, mensen. Ik ga weer van jullie afscheid nemen. Helaas, pindakaas. Ja, zo gaat het nog eenmaal. Het programma is voorbij. En zometeen kun je luisteren naar het programma RTV4 Onderweg met... Ik zou zeggen, heel veel plezier daarmee zometeen. En je weet, ons adres, mijn adres is van dit programma Schrijven voor Bedrijven. Dat is gertjan@schrijvenvoorbedrijven.nl. Als jij wat leuks hebt te vertellen of wat dan ook. Of leuke plaatjes voor onder andere de foto 4 of zo. Of een Schrijven voor Bedrijven plaat. Ja, noem maar op. Laat het gewoon even weten. Misschien vind je het, dit programma wel helemaal knudden. Of dat je zegt van, hey, Hoepman, je bent lekker bezig. Ga zo door, mag allemaal. Het is positief en negatief, is alleen maar goed voor mij. En daar groei ik van. Niet in de lengte en ook niet in de breedte. Nee hoor. Mensen, blijf er lekker bij. Ik zou zeggen, we nemen afscheid met een hele mooie plaat. En dat is, heet dan ook The More You Live, The More You Love. Nou, laten we dat maar doen. Vlak als Siegel zing dat. Hey, graag tot de volgende keer. En bedankt nogmaals voor het luisteren. Houdoe!

0: Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvee krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvee, maar ook Kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
0: Onderweg met Calvin.
4: Hallo, hallo. Geen Calvin, wel Jelle vandaag. Het is Onderweg met Calvin, de lekkerste middagshow om naar huis te rijden. Zometeen Ed Sheeran en Khalid, Beautiful People. Na Tom Cochrane.

0: Damian Ledovic, you're the born with a broken heart in de middagshow van RTV 4.
1: Toet toet, boy boy, Kelvin en Punter. Punter en Kelvin, onderweg.
0: Wel zonder Kelvin Punter helaas. Aangenaam, mijn naam is Jelle. Samen gaan we vandaag lekker die middag tegemoet. Onderweg naar huis of lekker de vakantie aan het vieren als je dat al aan het doen bent. Mocht je nou niet al het nieuws vandaag gevolgd hebben, ik praat je zo meteen bij over het nieuws van vandaag. Daarin onder andere een bijzonder zomerbaantje. Ook muziek van Teddy Swims is voor je onderweg. Mr. Know-it-all hoor je zo meteen. En Youngblood naar Måneskin. Dit is Supermodel.

De nieuwste van Bente, die heette 3-2-1. Goedemiddag, je luistert naar RTV 4. Het is onderweg met Kelvin, zonder Kelvin, met Jelle waar je naar luistert. Mijn naam is Jelle, aangenaam en samen gaan we deze middag tegemoet. Even kijken wat er vandaag allemaal in het nieuws is gebeurd. Steeds meer jonge vrouwen met ernstige psychische klachten, die lopen vast in de GGZ. Als behandelingen niet werken, wordt de zorg soms afgebouwd. En volgens Nieuwsuur gaat dat geregeld mis. Patiënten voelen zich verwaarloosd en krijgen soms geen hulp wanneer ze daarom vragen. En de EU-landen zijn het eens over nieuwe sancties tegen Rusland. Meer Russische schepen, banken en personen die komen op de sanctielijst. Griekenland stemde in na een uitzondering voor oude energiecontracten. En Jan-Willem Schutte is deze week waarnemend burgemeester van Kampen, omdat het hele college op vakantie is. Als langzittend raadslid is hij volgens de gemeentewet de eerste vervanger. Nou, veel hoeft hij niet te doen. De raad heeft zomerreces en morgen zit zijn bijzondere vakantiebaantje er alweer op. Het is de middagshow van RTV 4 met zometeen muziek van Youngblood. Tissues komt eraan, ook de nieuwe van The Opposites. Feestje op mijn graf na Teddy Swims' Mr. Know-It-All.

Ed Sheeran, Khalid, you're the beautiful people bij RTV4. Ik heb goed nieuws voor je, want eindelijk zijn deze mannen weer terug. Het duurde flink lang, maar uiteindelijk besloten ze toch weer om nieuwe muziek te gaan maken. En ik vind dat toch een partijtje fijn. Het is precies zoals je ze kende, als al die hele fijne liedjes van ze. Maar dan eigenlijk in een 2026 jasje. Het is nieuwe muziek van The Opposites. Feestje op mijn graf, hoor je nu in Onderweg met Kelvin. Mijn man.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings en een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvee krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. De Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvee, maar ook Kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Dan het weer, zon en wolken. Het is 19 tot 23 graden.
1: Dan krijg je het. Mijn naam is Jelle. Even kijken hoor. De N48 tussen Hoogeveen en Balkbrug is van 3 tot en met 29 augustus afgesloten. Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit en verkeer volgt omleidingen. Balkbrug is tijdelijk niet bereikbaar via de N48. Op de N377 bij Nieuw-Leusen wordt daarom extra drukte verwacht. Op zaterdag 1 augustus vindt de jaarlijkse Ommermolendag plaats, waarbij de 4 molens in Ommen vanaf 10 uur open zijn voor publiek. Een belangrijk onderdeel is de heropening van de gerestaureerde zaagmolen Makkinga's Mullen. Bij de andere molens zijn activiteiten zoals graandorsen, kunsttentoonstellingen en het proeven van ambachtelijke pannenkoeken en poffertjes. En bewoners van de Veenstraat in Westerhaar hebben nog steeds veel last van Colorado-kevers. De gemeente onderzoekt wat mogelijk is, maar hoeft wettelijk niet in te grijpen. Bewoners krijgen informatie en advies. Ook wordt gekeken hoe de overlast op landbouwgrond en in de wijk kan worden beperkt. Dan krijg je het weer. Wolkenvelden maken plaats voor de zon en met maxima van 20 tot 22 graden blijft de temperatuur nog bescheiden. Vrijdag wordt het warmer met 24 graden. Zaterdag stijgt het kwik na een frisse nacht met mist naar 27 graden. Waarna zondag de regen volgt bij 22 graden. Dan even kijken op de weg. Er zijn een paar files gemeld. Je moet even opletten bij... het valt eigenlijk wel mee. Geen files, wel een paar flitsers. De A28 Zwolle-Meppel staan ze te flitsen bij 112.6. De N35 bij 31.3 ter hoogte van Haarlem. En op de A1 Hengelo richting Deventer staan ze te flitsen bij 123.0.
2: Verkeer! Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. In het oosten van het land is het
1: onder andere druk. Nou goed.
2: Verkeer! Mijn naam is Rijn Baartman.
1: Nou, wat heeft dit nou... Oh, sorry, ik ben hier zo lang niet geweest. En het loopt gelijk helemaal in de soep. Even kijken hoor. Of die er zin in heeft.
3: Pijltje.
1: Pijltje. Huh? Pijltje?
3: Pijltje achter de jingle aan. Dat zou helpen. En doorstarten. Ja? Oh, die. Ja, heel technisch. Maar nu de muziek van de editors.
1: Ja, als het goed is. Oh, echt waar. Het is onderweg met Kelvin. De meest soepele middagshow van het festival met nu dus editors. Dit is Munich.

hoorde The Riddle bij RTV4. Hey, rommelt jouw buik ook al? Het is bijna 5 uur. Zometeen gaan we in ook van de muzikale honger even stillen met een lekkere track. En misschien dat je daarnaast dan ook wel even echt een lekker snackje kan pakken. Welke plaat kan jij wel oppeuzelen? Geef het even door via rtv4.nl/app. Welk nummer wil jij als muzikale track? Wil jij om de honger te stillen? Kom er even mee door. Wie weet hoor jij jouw lekkere track zometeen wel op de radio. rtv4.nl/app. Of bel gezellig in 05 29 48 10 48. Acta aan de

0: 21 Pilots voor de Drum Show.
1: Het is Onderweg met Kelvin waar je naar luistert. Mijn naam is Jelle. Logisch, hè? Nee, Kelvin die is een weekje vrij. Die heeft een weekje andere leuke plannen. Dus ik ben er vandaag om jouw gezelschap te houden. En er zijn natuurlijk een aantal dingen die gewoon helemaal niet veranderen in dit programma. Zoals de lekkere track. Het is bijna 5 uur. Misschien begin je wel track te krijgen. Nou kan ik je geen eten serveren, maar ik kan wel je muzikale honger stillen. Dus daar is de lekkere track voor. Ik vroeg net aan je welke lekkere track die honger van jou stilt. En Julia die kwam aan met wel, nou ja, echt wel een heel lekkere track. Even terug naar... Oeh, dan moet ik het even goed zeggen. Uit mijn hoofd is dit 2020. Even terug naar coronatijd. Toen luisterde ik dit nummer heel veel en jij misschien ook wel. Het is Lucas en Steve op RTV4. Onderweg met Kelvin, zonder Kelvin, met Jelle, de lekkere track Lucas en Steve. Dit is Letters.

bij RTV 4. Je hoorde Sweet Disposition. Weet je wat echt een feestje is? Een feestje waarbij de discobal strooit met zilveren lichtvlekken over de muren. Paarse, roze en blauwe lampen flitsen door de zaal. Terwijl de bas door je schoenen omhoog dreunt. Je ruikt een mix van zoete parfum, haarlak, warme bitterballen en oud bier. En met een plakkerig glas in je hand probeer je soepel mee te dansen. Terwijl iemand naast je, nou, misschien wel een tikkeltje te enthousiast de dansvloer verovert. Dat soort feestjes, dat is lekker toch? Harry Styles die houdt echt van discofeestjes. Want naast al het toeren neemt hij af en toe een pauze om even lol te trappen in het uitgaansleven. Dus wie weet tref je hem ooit een keer met een showweek ergens midden in een random club. Hier kun je ook wel lekker op feesten trouwens. Het is Harry Styles, American Girls, RTV 4.

0: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Zometeen meer muziek in Onderweg met Kelvin. Todo, Stop Loving You. Elk Nigel Horn voor de dag na het stand van het... Het stand van het land. De stand van het land. Levi van Eck.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dan krijg je van mij de verkeersinformatie. Je moet even opletten op de N35 tussen Heino-Zuid en de brug over het Overijsselskanaal. Daar staat 1,5 kilometer file, zorgt voor 8 minuten vertraging. En de N50 Hattemerbroek richting Kampen-Zuid, 4,2 kilometer file. En dat zorgt daar voor 11 minuten vertraging. Dan nog een paar flitsers, de A28 Zwolle richting Meppel staan ze te flitsen bij 101,6. De andere kant op Zwolle richting Amersfoort staan ze te flitsen bij 92,1. De N35 bij Haarlem bij 31,3. En de A35 Enschede Hengelo staan ze te flitsen bij 69,2.
7: Dit is RTV 4.
0: Onderweg met Kelvin.
5: Zometeen even de grens over naar België. Kijken wat voor muziek ze daar hebben. Ook Nigel Horan ga je zo horen. Heaven voor je onderweg. Na Toto, Stop Loving You.
7: RTV 4.

Horn bij RTV 4, je hoorde Heaven. Hallo, hallo, het is Onderweg met Kelvin waar je naar luistert. Mijn naam is Jelle. Kelvin die is heerlijk, een dagje vrij. Hey, soms heb je die beloftes waar je totaal spijt van hebt dat je ze ooit hebt uitgesproken, toch? Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam die heeft die gedachte vandaag waarschijnlijk ook wel moeten hebben. Ze gingen abseilen van de Euromast met hoogtevrees. Ja, afgelopen maart had ze beloofd dat als de opkomstcijfers bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zouden zijn dan 4 jaar daarvoor, dan zou ze gaan abseilen. En ze heeft dus, en daar heb ik wel respect voor, die belofte met zweethanden volbracht vandaag. Nou, dan ben je wel een vrouw van je woord. Ik doe het er in ieder geval niet na. Het is RTV 4 met nu The Boxer Rebellion. Diamond.

0: Jordan, Mad Love.
1: Mijn collega Kelvin Punter, die je normaal gesproken hoort, is groot fan van pintjes, van frietjes. Van eigenlijk alles wat onze zuiderburen hebben. FTV 4. Onderweg met Kelvin. Plaat. En daarom elke week een plaat bij onze zuiderburen weg. De Vlaamse plaat. Ik vond dat wel leuk. Ik was even aan het nadenken, ja, wat ga ik dan draaien? Weet je, waar kies ik dan voor? En ik kwam er eerst niet helemaal uit. En toen gisterochtend had ik in één keer zo'n moment dat ik dacht, dit moet hem worden. Ik heb sinds een tijdje een platenspeler. En die staat naast mijn koffiezetapparaat, dus ik legde er een plaat op. Ik wilde een kopje koffie zetten. En toen kwam ik er in één keer achter dat ik dus een Vlaamse band heb van wie ik heel erg fan ben. En ik had even een beetje teruggekeken in de archieven en ik zag dat Kelvin dit nog nooit voor je heeft gedraaid. Dus ik dacht, nou, dan ligt die eer aan mij om je hieraan voor te stellen. En het is echt heel fijn. Het is perfect om 's ochtends je kopje koffie op te drinken. Heb ik dus voor je getest. Het is heel fijn om een roadtrip mee te maken 's avonds. Eigenlijk in alle omstandigheden is dit gewoon perfect. Het is bazaar wat je nu gaat horen. Het is een Vlaamse band onder leiding van Mathieu Terrien. Heeft onder andere al samengewerkt met Pommelien Thijs. En begint nu steeds meer voeten aan de grond te krijgen in Nederland. En ik wil dat graag helpen. Dus daarom ga ik het voor je draaien in de Vlaamse plaat. Het is heerlijk. Gewoon even aan het einde van je dag uitademen. Bazaar, nooduitgang nu bij RTV 4.

Miljonair, je hoort het door het oog van de nacht. Soms is er toch niks lekkerders dan gewoon even meeschreeuwen met muziek, toch? Meeschreeuwen met nummers die je woord voor woord gewoon helemaal uit je hoofd kent. Nou, daarvoor zit je bij RTV 4 dus op de goede plek. Elke werkdag zingen hier namelijk keihard mee tussen 12 en 2 in het RTV 4 meezingmenu. Met alleen maar meezingers. Gegarandeerd. Zoals deze van ABBA, Voulez-vous.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Drie jonge mannen die bij het Limburgse Landgraaf onder meer stenen, eieren en een verkeersbord van een viaduct gooiden in 2023 en 2024, hebben voorwaardelijke celstraffen gekregen van 15 maanden. Ze hoeven niet terug de cel in omdat ze al in voorarrest hebben gezeten. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvee krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. Het weer wolken en af en toe zon bij 19 tot 23 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Jelle en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De N48 tussen Hogeveen en Balkbrug is van 3 tot en met 29 augustus afgesloten. Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit. Verkeer volgt omleidingen en Balkbrug is tijdelijk niet bereikbaar via de N48. Op de N377 bij Nieuw-Leusen wordt extra drukte verwacht. Op zaterdag 1 augustus vindt de jaarlijkse Ommer Molendag plaats, waarbij de vier molens in Ommer vanaf 10 uur open zijn voor publiek. Een belangrijke onderdeel is de heropening van de gerestaureerde zaagmolen Makkinga's Mullen. En bij de andere molens zijn activiteiten zoals graandorsen, kunst- en toonstellingen en het proeven van ambachtelijke pannenkoeken en poffertjes. En bewoners van de Veenstraat in Westerhaar hebben nog steeds veel last van Colorado-kevers. Gemeente Twenterand onderzoekt wat mogelijk is, maar hoeft wettelijk niet in te grijpen. Bewoners krijgen informatie en advies en ook wordt gekeken hoe de overlast op landbouwgrond en in de wijk kan worden beperkt. Die moet ik even niet hebben, deze. Het weer krijg je er nog van. Wolkenvelden maken plaats voor de zon. En het maxima van 20 tot 22 graden blijft de temperatuur nog bescheiden. Vrijdag wordt het warmer met 24 graden. Zaterdag stijgt het kwik na een frisse nacht. Met mist naar 27 graden. Waarna zondag de regen volgt bij 22 graden. Dan krijg je van mij nog de situatie op de weg. Er staat een file op de N340. Oud-Leuzen richting Hogeveen. En Raalte, daar staat 2 kilometer file. Zorgt voor 6 minuten vertraging. En dat was het qua files. Nog wel een paar flitsers gezien. De N35 bij Haarlem staan ze te flitsen bij 31.3. En de A28 bij tussen Hogeveen en Assen staan ze te flitsen bij 153.6.

0: Carly Rae Jepsen bij RTV 4. Je hoorde Call Me Maybe. Het zal je niet zijn ontgaan. De Vierdaagse in Nijmegen is in volle gang. Inmiddels is dag 3 alweer afgelopen en maken alle wandelaars zich klaar voor de finale dag richting de Via Gladiola morgen. En wie ook meeloopt is mijn RTV 4 collega Evert-Jan Pasman. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, het is nog net middag. Het kan nog, hè?
0: Het is nog net middag, ja. Hoe is het in Nijmegen?
1: Prima. Het is goed vertoeven daar. Lekker weer. Het is heerlijk wandelweer, moet ik zeggen. Dinsdag was het lekker zonnetje erbij. Gisteren was het af en toe even een drupje regen. We moesten de poncho's even uit de tas. Maar dat was ook wat te doen. Het was niet echt dat het nou echt plensde. En vandaag was echt een prima wandeldag met af en toe een zonnetje, een beetje... En de heuvelen waren er, maar het was niet dat je nu echt tegen de heuvelen op moest zweten.
0: Nee, de heuvels waren wel te doen?
1: De heuvels waren goed te doen, hè. De zeven heuvelen noemen ze dat, hè. Groesbeek naar Berg en Dal. En dan de zeven heuvelenweg. Nou, ik tel er altijd minder dan zeven, maar goed, de voorlagen er ook nog een paar. Dus laat het er zeven zijn. Maar het ging prima. We lopen gezellig. Het is een en al gezelligheid onderweg. Veel muziek, veel meezingen, meer bleren. Nou, je kent de hit Sirio, Baila Baila, Walk of Life, noem maar op. Maar ook van ABBA, oude platen, nou, piratenmuziek, alles wordt er gedraaid. Er staan gasten met de complete radio's of vrachtwagens met installaties in langs de weg. En die draaien allerlei soorten muziek. Af en toe spelen er live bandjes langs de weg of live muziek met accordeon. Dus het is een en al gezelligheid. En als je dan loopt, dan zing je mee en dan feest je mee. En dat gaat eigenlijk prima.
0: Dus je hoeft je geen moment te vervelen langs die route?
1: Nee, dat kun je rustig stellen. Dat hoeft niet. Nee, het is een beetje, als je eventjes wat hebt, dat er niet zo veel herrie van de kant op. Dan ga je praten met mensen die lopen. Hè, van hoe vaak heb je gelopen? En dan krijg je weer verhalen. Want je loopt constant met mensen voor en achter je. Noem maar op. Dus je bent nooit alleen. Dus het is één brok gezelligheid. En het is net als ons kent ons. Dus dat iedereen gewoon een beetje kent. Er is zo'n actie van Sieren. Nou, die hoeft op de Vierdaagse, die geldt hier niet. Want iedereen maakt al contact met elkaar.
0: Kijk,
1: dat begint al. Ik ga 's morgens met de trein heen. Dus ik stap 17:50 in de trein. Ik train nooit, maar nu train ik. En 17:50 in de trein en dan begint het al in Zwolle. Dan komen er mensen bij en die hebben ook een rugzak bij. Nou, dan zitten nog gisteren goed uitgelopen, nog blaren gehad. En nou, dan gaat het dan. En dan ben je voor je het week staat, stap je in Nijmegen weer uit. En op het terugweg heb je zelf weer. Nou, die mensen naar ze van, het was wat pittig vandaag. Hè? Nou, voel me van mee. We hebben nog gezellig even een biertje gedronken op de wedren. Of dan krijg je al die verhalen. Want ja, op de wedren daar staan Wipneus en Pim. Ik weet niet of je het wel eens van gehoord hebt. Zo'n DJ-duo. Komt volgens mij eentje uit Zwolle en eentje uit ergens uit Twente. Ja, die maken er een mooi feestje van. Vanmiddag trad er een meidenband op. Band op She. Nou, die speelt er ook de pannen van het dak. Nou, die lagen er niet op. Maar bij wijze van spreken. Dus ja, er is... constant vermaak voor iedereen. Ja. En het wordt morgen alleen maar erger. Want dan loop je langs de tribunes. Er zitten helaas wel een boel bobo's op. Die klappen wat minder hard. En die hebben niet van die JBL-speakers bij zich staan. Maar weet je, dat is eigenlijk iets minder gezellig. Maar zeg maar 5 kilometer voor Nijmegen, voordat de finish is. Daarvoor is het vanaf Kuik 1 brok gezelligheid.
0: Kijk, dat is positief. Je zegt al, morgen is de laatste dag. Je hebt er al 3 op zitten. Hoe gaat het met de voeten inmiddels?
1: Nou, prima. Ik heb nog geen enkel blaar. Ik heb een beetje wat drukproblemen. Je kan voelen dat je wat druk, maar vanavond even lekker de beentjes omhoog. Vannacht ook. En dan gaat het wekkertje morgen om 4:15 weer. En dan, ja. dan moeten we weer de laatste dag. Maar dat zal ook wel lukken vanavond. Ja, er staan er vaak ook weer meer bekenden dan langs de kant. En ook andere mensen uit Nieuw-Leuzen, Dalfsen en omgeving die je kent. En dan, dan spreek je die even en is het vaak na afloop ook wel even gezellig.
0: Ja, wat jij zei net, je doet het elke dag met de trein. Ga je dan echt elke dag helemaal vanuit deze regio naar Nijmegen met de trein?
1: Ja. Is de 17:50 de eerste trein uit Zwolle. Je kan ook een trein later pakken. Dan ben je ook al net op tijd, maar dan moet je geluk hebben dat die trein geen vertraging hebt. Anders ben je na 8 uur en dan is het te sloes.
0: Dan mag je niet meer starten.
1: Ja, volgens mij is het nog wel zo. Als ze een trainer vertraging hebben, dan krijgen ze dat door en dan mag dat nog. Maar er reed zelfs vanuit Zwolle een trein om 4:15. Want dan kunnen mensen die de 40 kilometer lopen, maar die mogen maar tot 6:00 starten. Even kijken, niet tot 7:00. Die zijn dan nog op tijd. Of de trein van 4:00, die kunnen dan nog net meedoen.
0: Maar die neem jij niet. Welke afstand loop je?
1: Ik loop 30 kilometer, de minste.
0: De minste?
1: Maar dat heeft allemaal met... Ik ben zo jong dat ik de 30 mag lopen.
0: Oh ja, nou ja goed, ik vind 30 kilometer nog steeds een end. Zeker 4 keer 30, 120 kilometer in totaal.
1: Ja, als je onder de 50 bent, dan moet je 50 kilometer lopen.
0: Okay. Oh, daar zitten echt regels in wanneer je welke afstand mag lopen.
1: Ja, dat is echt. Kijk, ik mag wel 50 lopen, maar iemand die onder de 50 is, mag geen 30 lopen.
0: Ah, ja.
1: Dus maar ik mag eigenlijk alles lopen, maar ik loop 30. Want weet je, gaat er ook één voor de gezelligheid. En het is gewoon hartstikke gezellig en sfeervol. En het is net een Elfstedentocht. Dat is ook lang geleden, maar het is constant publiek en feest langs de lijn. En mensen, kinderen en maar ook ouderen, die staan met koekjes, snoepjes, druiven, appels, peren, noem maar op. Je hoeft eigenlijk geen eten en drinken mee te nemen, want er wordt genoeg aangereikt onderweg. Alleen het probleem is, ik denk dat de maag daar dan wat last van krijgt.
0: Nou, dan heb je wel een goede reden om die 30 kilometer te lopen. Ik denk dat je dan ook wel weer nodig hebt.
1: Ja, maar daarom, ik neem meestal ook wat. Maar je pakt af en toe komkommer, een banaan of een tomaat of weet ik veel. Van alles staan mensen met langs de weg wat je krijgt. En het is allemaal heel vriendelijk. Wil je naar het toilet? En je vraagt mensen, mogen we even naar het toilet? Oh, ga maar even. Oh, klaar. Er staan ook wel heel veel dicties, hoor. Er staan om de 5 kilometer wat 30 dicties. Maar ja, er staat ook heel vaak weer een rij voor. En een gewoon toilet is net even iets netter dan een dictie.
0: Ik kan me voorstellen dat het allemaal net wat comfortabeler, groter, schoner, alles is, zeg maar.
1: Ja. Maar als je bij mensen... Het is allemaal een beetje hartstikke vriendelijk als de mensen op stoelen zitten en je loopt. Ik heb er geen last van, maar je ziet wel mensen... Mogen we even zitten? Oh, we gaan even staan. En dan gaan ze gewoon staan en mogen mensen even zitten. Even lekker de benen omhoog.
0: Kijk.
1: Ja, en zo'n militair of een politiegroep langskomt en die zingt en die speelt doedelzak of weet ik veel. Ja, het is één groot feest. 4 dagen lang.
0: Kijk, dat is goed om te horen. Ik wens je dan nog heel veel plezier morgen met de allerlaatste dag. En volgens mij moeten we goed komen als ik het zo hoor.
1: Jazeker. Oké, hey, bedankt.
0: Dankjewel, mijn RTV4-collega Evert-Jan Pasman hoorde je. Die doet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Het is Onderweg met Kelvin, zonder Kelvin, met Jelle op RTV 4. Zometeen Dylan en Bastille, Liar Liar, eerst Rondé. Dit is Why Do You Care?

Dylan en Bessel, je hoorde Liar bij RTV 4. Zometeen in Onderweg met Kelvin, onder andere muziek van Jugel. Jamaican komt eraan, ook Marshmallow en de Jonas Brothers. Een vrouwtje is voor je onderweg. Eerst even wegzwijmelen met Louis Capaldi. Het is Forget Me op RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dan krijg je van mij nog de verkeersinformatie. Het is niet meer zo heel druk op de wegen. Wel even opletten, op de A50 staat een file tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. 4 kilometer file zorgt daarvoor 19 minuten vertraging. En een flitser staat er eentje op de N35 bij Haarlem bij 31.3.
3: Dit is RTV 4.
0: Onderweg met Kelvin.
2: Maar dan zonder Kelvin. Mijn naam is Jelle, aangenaam. Ik heb zo een heel fijn nieuw nummer voor je. Van Kingfisher. Ook vrouwtje onderweg naar Jugel.
3: RTV 4.

0: Marshmallow en de Jonas Brothers voor de slow motion bij RTV4. Het is onderweg met Kelvin waar je naar luistert. Aangenaam, mijn naam is Jelle, want Kelvin die is lekker met vakantie. Die is er in elk geval een weekje even niet, even een weekje rustig aan. En ik vind het leuke, als ik hier zit, dan kan ik mijn muziek aan jou laten horen. Ja, dat is mooi toch? Dan kan ik jou overtuigen van nummers waar ik helemaal fan van ben. En ik heb een nummer voor je meegenomen. En dit is, nou dit is echt wegzwijmelen. Het is een Ierse band. Dus terwijl je wegzwijmelt, vaan je dan even in het wonderschone Ierland. Het is een beetje Mumford & Sons. En toch heel eigen. Kingfisher. Hoor je nu bij RTV 4 onderweg met Kelvin. The sun will never settle.
1: My heart it has been broken by who I cannot tell.

Ik wou dat ik jou was. Zo'n vet nummer. 2 oktober komt dus haar hele album uit. Je hoort haar nu dus met Naar het Licht van haar vorige album. Zometeen hoor je onder andere Mimi Webb, de Red Flags, B.O.B. en Hayley Williams. Airplanes komt eraan. Eerst even meezingen. Genieten van deze van Lil Nas X. Het is RTV 4. Onderweg met Kelvin. Starwalking hoor je nu. Doe het!

Mimi Web, you're the red flags bij RTV4. Soms vraag je toch af wat artiesten tegenwoordig doen. Zo hebben we al sinds 2023 niets meer gehoord van Paramore. Radiostilte. Blijkt dat de frontvrouw Hayley Williams dus zijn eigen solo tour aan het maken is door de USA op dit moment. Ze brengt haar eigen solo muziek ondertussen ook uit. Ze geniet helemaal van het leven als soloartiest. En gelukkig hadden we daar al een klein voorproefje van, want in 2010 stapte ze ook al gewoon heel even aan de kant van die band. Stopte ze heel even daarmee om een featuring uit te brengen. Nou, solo. Weliswaar wel op andermans muziek. Heel erg lekker. B.O.B., Hayley Williams, Short Airplanes.

bij RTV 4, je hoorde Shut Up and Dance. Heb jij zin om een beetje te dansen? Geen zorgen, zometeen het dance half uurtje voor je onderweg. Een half uur lang de beste dance tunes. Even inkomen met de Bouwsa Magnetic.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Drie jonge mannen die bij het Limburgse Landgraaf onder meer stenen, eieren en een verkeersbord van een viaduct gooiden in 2023 en 2024, hebben voorwaardelijke celstraffen gekregen van 15 maanden. Ze hoeven niet terug de cel in omdat ze al in voorarrest hebben gezeten. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvee krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Jelle en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De N48 tussen Hogeveen en Balkbrug is van 3 tot met 29 augustus afgesloten. Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit. Verkeer volgt omleidingen. Balkbrug is tijdelijk niet bereikbaar, namelijk via de N48. Op de N377 bij Nieuw-Leusen wordt daarom extra drukte verwacht. Op zaterdag 1 augustus vindt de jaarlijkse Ommermolendag plaats, waarbij de 4 molens in Ommen vanaf 10 uur open zijn voor publiek. Een belangrijk onderdeel is de heropening van de gerestaureerde zaagmolen Makkinga's Mullen. Ook bij de andere molens zijn activiteiten zoals graandorsen, kunsttentoonstellingen en het proeven van ambachtelijke pannenkoeken en poffertjes. En bewoners van de Veenstraat in Westerhaar hebben nog steeds veel last van Colorado-kevers. De gemeente onderzoekt wat mogelijk is, maar hoeft wettelijk niet in te grijpen. Bewoners krijgen informatie en advies en ook wordt er gekeken hoe de overlast op landbouwgrond en in de wijk kan worden beperkt. Dan krijg je nog het weer. Wolkenvelden maken plaats voor de zon en met maxima van 20 tot 22 graden blijft de temperatuur nog bescheiden. Vrijdag wordt het warmer met 24 graden. Zaterdag stijgt het kwik na een frisse nacht met mist naar 27 graden en waarna zondag er regen volgt. En dan dalen de temperaturen iets naar 22 graden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
1: De donderdag.

Het onderweg met Kelvin Dance, half uurtje. Dat is even lekker een half uurtje meedansen, meeswingen, meezingen met je radio. Even genieten van de allerbeste dancemuziek, wat je ook aan het doen bent op dit moment. Ik heb zometeen een remix van het nummer Peppas voor je. Door Tiësto geremixed. Ook Bicep ga je horen. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of je krijgt er een bak energie van. Eerst Badger en Natasha Bedingfield.

half uurtje. Komt een appje binnen van Anne. Die zegt, ik heb zo'n vers pakket gekocht, maar ik heb helemaal geen zin om hem te gaan bereiden. Nou, geen zorgen. Ik denk dat dat wel goed komt met de muziek die je hier hoort, hoor. Wat dacht je van Bicep en Glue?

Het is RTV 4. Het Onderweg met Kelvin Dance, half uurtje. Een half uur lang alleen maar dancemuziek. Je hoorde Kid Cudi, Day and Night in de Robert Falcon remix. Zometeen de avondshow van RTV 4. Belinda Carlisle, Lieve Leidem, komt eraan. Eerst nog Blesses van Cameron Watson, zometeen.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Zit van der Linde.

0: Groenewegen met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De avondshow.

0: Schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
4: De avondshow.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: RTP Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed.

0: erfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De avond van RTV 4.
3: RTV 4.
4: Hey Bruno.
5: Say, what's up?

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: De avond van RTV 4.

0: RTV 4.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: RTV 4 Nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De nacht van RTV 4.

0: andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Eén persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor half